0: Bakkerie, wat ik dat toch vinden. Al alle zoet, dan geef me bloot dat brood. Ik dacht ja, doos. Ik dacht ja, doos. Ik dacht ja, doos. Al doobie. Ach, dan klap je toch een boas.
1: Schönen Sonntag mit NDR1 Radio MV.